0: dat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is één Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en leger.

0: schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg

0: overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag, maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete van meer dan €4.000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Provinciale Staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten en het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
2: Door de warmte zetten de bloedvaten uit. Nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
1: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeel zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. En op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. En op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
3: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
1: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
2: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Dat is een actieweek waarin we er ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
1: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
3: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
1: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boeren protesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
2: Als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
3: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
1: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
4: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moon.
1: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 10 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn twee mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gei wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek

0: van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waar veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gilserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rap

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand en volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Abedion Music, Evert-Jan van Beek.

Muziek van de Britse band Temples, The Strange or Be Forgotten. Dat komt uit 2017. Daarmee zijn we begonnen aan een nieuwe aflevering van het programma Abelian Music. Voor deze dinsdag 3 februari. Vandaag is aflevering 90. Waarbij we gaan naar nieuwe muziek van een band. Ja, nee, je zou natuurlijk als band zijnde ook gewoon een naam kunnen kiezen die meer een verwijzing lijkt te maken naar voedsel dan naar muziek. Nou, de Amerikaanse band Finger Foods, die doet dat. De vierkoppige band komt uit Nashville, Tennessee. De muziek van deze indie band bevat elementen van country, folk en noise. Een debuutalbum genaamd Detroit is op 17 januari jongstleden verschenen. En op het album ook de single Escalator. En die hoor je nu in een nieuwe aflevering dus van Abelian Music. Wees welkom.

Door de Australische indie folkband Boy and Bear met Where Does Life Begin. Dat komt uit 2025. Dan gaan we nu weer naar Splik Splinter nieuwe muziek, zou ik haast willen zeggen. Nou ja, of dat helemaal waar is, weet ik niet. Maar in ieder geval, nieuw genoeg. In 2006 werd in Hamilton, Ontario, de Canadese band Arkles opgericht. Een vijfkoppige alternatieve band heeft de teller qua studioalbums al op 10 staan. En de laatste verscheen in 2024. Dan zou je inmiddels wel gaan denken, wanneer verschijnt het volgende album? Nou, dat is nog niet bekend, maar wel is er een nieuwe single genaamd Money. Waarop Arkles samenwerken met de uit Alaska afkomstige band Portugal The Man. En die hoor je nu dus, Money van Arkles.

Muziek van de Australische singer-songwriter Gordy. Dat schrijf je met een G en een I. En dit zijn de Snuts uit Schotland met Millionaires.

Als ik me niet vergis, deze band opgericht in 2015 uit Schotland dus. De Snuts hoorde je met Millionaires. En dat plaatje komt uit 2024. Daarvoor dus nog Gordy met Sandwiches. En die hoorde je niet zomaar, die hoorde je namelijk in de AO2SK mix. En dat is een plaatje uit 2020. Als je het hebt over de naam Jack Pleasance, dan kom je al snel uit bij de Britse komiek en zanger. Die leefde van 1874 tot 1924. Maar in dit geval hebben we het over de Amerikaanse singer-songwriter die uit Californië komt. Afgestudeerd aan de Universiteit van Yale en daarna in het bedrijfsleven terechtgekomen. En toen gebeurde er iets bijzonders. Hij stopte daarmee en besloot iets heel anders te gaan doen. En dat werd muziek. Indie-pop om precies te zijn en volgens eigen zeggen een sound geboren uit zonlicht en bewust alleen zijn. Zijn debuutsingle verscheen vorig jaar oktober, genaamd Che Allee. En Jack heeft een nieuwe single en die heet I Remember.

Ze werken aan de muziek vanuit Manchester, deze Engelse band genaamd Everything Everything. Hoorde ze met Night of the Long Knives uit 2017. En daarvoor hoorde je dus ook nog nieuwe muziek van de Amerikaanse Jack Pleasant. Zijn nieuwe single die heet I Remember. De vijfkoppige band Madwoman is ontstaan in de moerassen van Gainesville in Florida, zoals ze zelf zeggen ook trouwens. De band combineert een elektronische muziek met echte live instrumenten. De eerste single verscheen in 2019, waarna in 2021 hun debuut EP verscheen. Of en wanneer een heel album gaat uitkomen is niet bekend. Wel is er een nieuwe single en die heet Daylight en die hoor je nu hier bij 1 van Lijn.

Afkomstig van het album Skellig van deze Britse singer-songwriter David Gray. Je hoorde Heart and Soul uit 2021. En daarvoor hoorde je dus ook nog de nieuwe single van Mad Woman. En die heet Daylight. Zometeen de huidige single van The Kings of Leon. Maar allereerst Katie J. Pearson. Dit is Beautiful Soul. En dat komt uit 2020.

Je luistert naar Eén Vallei, naar het programma Abelia Music om precies te zijn. Iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur. Je hoort de muziek van uit Bristol, Engeland dus, afkomstige Katie J. Pearson met Beautiful Soul. De Amerikaanse band Kings of Leon heeft toch geen introductie meer nodig, zou je zeggen. Een echte familieband van de Follow Hill broers en neef, moet ik zeggen. Uit Nashville, ontstaan in het jaar 2000. Het wereldwijde succes kwam met de single Sex on Fire en het album Only by the Night in 2008. Sindsdien niet meer weg te denken uit muziekland en in 2024 verscheen alweer album nummer 9. Na het studiealbum verschijnt er ook zo nu en dan een EP. En de meest recente verscheen op 7 november moet ik zeggen. 2025 dus, met als titel EP number 2. Ik heb het over The Kings of Leon. En de single To Space, die dus ook op die EP staat.

0: Beetje raar einde van deze plaat, want hij loopt ineens af. Maar hij is nog niet eens afgelopen. Maar goed, ja, waarom ze dat hebben bedacht? Ik heb geen flauw idee. Maar goed, het is zo.
1: Gitaren, check. Drums, check.

De Britse singer-songwriter Yves Wilder, ze komt uit Londen, begon met het schrijven van muziek toen ze 8 jaar oud was. Op haar 16e kwam ze met haar eerste EP die ze onder eigen beheer uitbracht toen destijds. Dit voorjaar moet haar debuutalbum gaan verschijnen. Als voorloper kunnen we in ieder geval vast genieten van de single Everybody Talks. En die hoorde je zojuist als laatste plaat van Bailey Music voor deze week. Dus dank je alvast voor het luisteren. En mocht je alles nog rustig op je gemakje willen nalezen, dan kan je dat doen via de website abelion.nl. Dus abelion.nl. Daar vind je alle nieuwe nummers die elke week op de lijst worden gezet met een korte beschrijving en ook nog met een beetje geluk een videoclip naar YouTube erbij. Of als die er niet is, dan wel een link naar Spotify. Dus ga zeker even kijken op abelion.nl. Daar vind je trouwens ook mogelijkheden om te reageren op dit programma, mocht je daar behoefte aan hebben. Goed, dan gaan wij naar een Franse singer-songwriter. Die heet Emma Castellino. In 2023 kwam ze met deze single genaamd But That's Okay. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers hun woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
2: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
1: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de Raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Dirk Meijer.
1: Welkom in het programma Mijn Dozijn. Op deze zaterdagochtend trouwens, het programma wordt ook herhaald op de zondagmiddag. En verder kun je altijd weer terugluisteren via Radio Gewist op onze site van Xon of van Eén Vallei Radio. Ik heb een gast vandaag in de uitzending die geboren en getogen is in Pijnakker. En Pijnakker is een dorp, inmiddels in al een grotere plaats, nabij Delft. Haar vader was hoofdschoolmeester van een dorpsschooltje in Oudeleden. En dat is een buitengebied, buiten Pijnakker dus. En ook haar moeder was basisschoolleerkracht in het onderwijs. Ze komt uit een gezin met een oudere broer en zus, maar ze heeft later de middelbare school gevolgd in Voorburg, het Loo Voorburg, zo op de grens van Den Haag. Daar heeft ze VWO gehaald en toen is ze naar Wageningen gegaan waar ze bosbouw heeft gestudeerd. Daarna heeft ze zich gespecialiseerd. Ze heeft allerlei diploma's gehaald op het gebied van theologie, pastoraat en levensbeschouwing. Ze is docent van de Hogeschool Larestein-Velp geworden, waar ze lessen gaf over natuur en natuurbeleving. Haar motto is eigenlijk de verbinding leggen tussen hoofd, hart en handen. Daar gaan we straks natuurlijk het een en ander over horen. In onze regio is ze sinds 2019 werkzaam in de ontmoeting in Bennekom, gelegen aan de Emmalaan. Ze is verbonden, deze ontmoeting. De ontmoeting is verbonden met de Vrijzinnigen Nederland, voorheen de Nederlandse Protestantenbond. En de ontmoeting is een plaats waar spiritualiteit en zingeving samenkomen, waar de gast van vandaag, Roos van Doorn, inspirator en voorganger is.

0: Here comes the sun. En hier zit ook Roos van Doorn. Alsof je zelf de zon bent, Roos. Zo stralend zit je hier voor mij in dit programma Mijn Dozijn. Jouw 12 nummers.
1: Ja, ontzettend leuk eigenlijk. Hele leuke vraag om te krijgen. Wat zijn jouw 12 favoriete nummers?
0: Ja, en hoe is dat proces gegaan bij jou? Hoe ben je tot deze 12 gekomen?
1: Ja, eerst dacht ik, 12 nummers. Dagelijks luister ik eigenlijk helemaal niet zoveel muziek. Dus bij mij eigenlijk altijd vrij stil. Dus ik dacht, kom ik er wel aan 12? Nou ja, je raadt het al. Uiteindelijk heb je natuurlijk veel meer dan 12 nummers.
0: Ja, ja.
1: Dus nou ja, dit zijn de 12 voor nu geworden.
0: Ja, en Here Comes the Sun. Waarom deze van de Beatles? Want de Beatles hebben zoveel gemaakt.
1: Ja, ik ben ietsje te jong om de Beatles echt meegemaakt te hebben. Mm-hmm. Maar dit nummer is denk ik tot mij gekomen via de sinaasappelsap-reclame.
0: Oh ja, dus elke weg is goed hoor. Als het maar tot je hart komt.
1: Het is zo'n wonderlijk nummer. Altijd als ik dat hoor, word ik een beetje blij van. En het is zoiets, ja, het is ook iets heel moois. Het gaat een beetje over dat het toch elke keer weer een nieuwe dag is.
0: Ja.
1: En ik word er gewoon altijd instant blij van.
0: Dus. Het is een mooi nummer. En ja, het is mooi, een van de beste nummers van George Harrison. Want je hoort zijn stem. En George Harrison heeft heel veel met India gehad.
1: Oh, kijk.
0: In zijn leven.
1: Ah, dat wist ik niet.
0: Wat
1: een mooi bruggetje.
0: Je hoeft ook niet alles te weten. Maar je weet het wel. Dus een mooi bruggetje naar het volgende nummer.
1: Ja, Jai Ho. Ja. Dat is een nummer van A.R. Rahman. En die meneer maakt filmmuziek. En zijn filmmuziek vind ik vaak heel mooi. Dit nummer van Jai Ho komt uit Slumdog Millionaire. Maar hij heeft ook de filmmuziek gemaakt van The 100 Feet Journey. Mm-hmm. En als ik die film zit te kijken, dan denk ik gewoon gelijk, wauw, dit is mooie muziek. Zo mooi is zijn muziek.
0: Ja. Dus, ben je overigens ook een filmliefhebber?
1: Nou, niet in het bijzonder. Gewoon af en toe een filmpje.
0: Ja. Maar deze is dus blijven hangen. Deze filmmuziek.
1: Ja, zeker. Enorme levenslust straalt dit nummer uit, vind ik.
0: Nou, ik ben benieuwd. Dan gaan we daarnaar luisteren. En daarna, over levenslust gesproken, hebben we een nummer van ABBA. Take a Chance on Me.

0: Ja, je luistert naar het programma Mijn Dozijn. En als gast tegenover mij zit Roos van Doorn. Trouwens, de techniek wordt verzorgd door Henk Gieling. We zitten hier gezellig met z'n drieën in de studio. En we hebben lekker geluisterd naar muziek van ABBA. Zo'n heerlijke meezinger. Ja. Roos, waarom dit nummer van ABBA?
1: Ja, nou, ik dacht, er moet in ieder geval iets van ABBA in. En dat het dit nummer geworden is, was een close call van een heleboel anderen ook. Ja. Maar de muziek van ABBA vind ik echt iets bijzonders. Het is al zo oud en elke keer... Als ik dat hoor, ja, ik krijg altijd nog een beetje zo weer de vrolijke kippenvel ervan, zeg maar. Ja, en dus hoe ze dat gedaan hebben, ik weet het niet.
0: En ABBA was een groep die populair was in de 80 jaren. Ja. Dus dat was in jouw leeftijdsfase zo?
1: Ik was er ietsje te jong voor, maar we hadden wel een bandje, denk ik, wat we opzetten in de auto op vakantie. Juist. En dan is het zo'n bandje wat heel vaak draait en dan zakken die nummers er wel goed in, ja.
0: Ja.
1: In de tijd dat je eigenlijk nog geen Engels spreekt, dus dat is ook altijd grappig.
0: Ja. En het is vrolijke muziek.
1: Enorm, ja. Ja.
0: En nu Jason Mraz.
1: Ja, Three Things. Dat is een ogenschijnlijk blij nummertje als je alleen luistert naar de muziek. Maar hij zingt over, ik doe drie dingen als mijn leven instort. Ten eerste hartverscheurend huilen, want als ik dat niet doe, dan begint er geen nieuw hoofdstuk. Ten tweede, ik doe mijn ogen dicht en ik zeg dank je wel voor alle momenten in mijn leven. En ten derde, ik sta even stil, ik adem, ik buig me en dan sluit ik dat hoofdstuk. En dan zingt hij ook weer zo heel blij, drie kleine dingetjes. Maar het zijn natuurlijk helemaal geen kleine dingetjes, het zijn enorm grote dingen. En dat vind ik heel mooi, dat hij zo'n groot onderwerp zo licht kan brengen. Ja. Stef Bos heeft dat ooit een keer gezegd en die had het misschien wel weer van iemand anders. Dat de zware dingen in het leven moet je licht brengen. Nou, dat is Jason Mraz gelukt, denk ik, met dit nummer.
0: Dat is hem in dit nummer zeker gelukt. Is het zelf ook een optimistische man, Jason Mraz?
1: Ik heb geen idee, maar het moet haast wel. Want hij heeft heel veel van dit soort nummers die licht klinken, maar waarbij hij wel eventjes dingetjes aantikt. Dat je denkt, oeh, ja, die heeft wel iets meegemaakt. Dat kan niet anders.
0: We gaan daar naar luisteren. En vervolgens hebben we dan Kermit met de Rainbow Connection.

0: De mooie kikkergeluiden waren dat van Kermit de Kikker. Ja. En, lekker vals en toch interessant, hè?
1: Ja, ik vind de Muppets echt geweldig. De Muppets films dan. En dat, jij vroeg net al aan mij, oh, dit is zeker uit je jeugd. Maar dit is uit mijn volwassen leven. Mm-hmm. En ik vind de Muppets films heel gaaf in hoe ze eigenlijk ook heel vaak levensvragen ook weer op een heel lichte manier aantikken. Maar ook weer echt met diepgang. En de Muppets vind ik gewoon heel erg grappig om naar te kijken. Dus dat sowieso. En ja, dit gaat dan over de Rainbow Connection. Voor mijn gevoel gaat het over het verlangen. Gewoon echt het diepe verlangen wat je kunt hebben. En dat je dat ook mag koesteren. Ook al is het misschien niet helemaal rationeel.
0: Ja. Ja. Mooi. Ja. Diepe verlangens die je kunt koesteren. Ook al is het niet helemaal rationeel. Waar denk jij dan aan?
1: De liefde natuurlijk.
0: De liefde. Oké. Okay. Ja, ik denk, wat bedoel je nu? Maar
1: nou, nee,
0: is de liefde.
1: Ik bedoelde, toen ik dat zei, niet iets in het bijzonder. Maar nou, wat ik bedoel is, dat je je kunt verbinden daarmee. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit wat het is, maar dat je je kunt verbinden met je diepste.
0: Dat je kunt
1: verlangen.
0: Erkennen dat er een type verlangen is wat niet altijd kan worden beantwoord, maar dat er wel is.
1: Ja, en dan sluit je je aan bij de Lovers and the Dreamers. Dus het gaat ook over grote verlangen naar wereldvrede en al dat soort dingen.
0: Ja. En muziek kan je daar zeker bij helpen.
1: Zeker, zeker. Ja.
0: De volgende, dat is Brave.
1: Ja, dat is echt een ode aan jezelf uitspreken voor mij.
0: En dat doet Sarah Bareilles, als ik het goed uitspreek.
1: Klopt. En dat heb ik zelf ook wel echt moeten leren. Maar inmiddels denk ik, ja, het is eigenlijk over het algemeen heerlijk als mensen echt welgemeend kunnen zeggen, oh, zo voelt het voor mij. Of dit is wat ik het allerliefste doe. Of dit maakt me gelukkig. En dan zonder oordeel naar anderen die dat misschien anders willen. Maar echt trouw blijven aan jezelf. En dat jouw verhaal, hoe dan ook, er ook mag zijn. Hoe afwijkend dan ook. Of hoe verontrustend misschien voor de omgeving. Daar gaat het liedje over.
0: Ja. En dus, hoe ben je op het spoor gekomen van dit nummer?
1: Ja, weet ik niet meer precies. Het komt dan per ongeluk voorbij.
0: Het
1: en dan opeens dan denk je, hé, dit is een gaaf
0: nummer.
1: En dan
0: ben je er gevoelig voor en dan pak je het.
1: Ja, en er zit ook een hele grappige clip bij. Met mensen van allerlei vormen en formaten die helemaal gaaf gaan dansen, helemaal vrij. Dat is echt super.
0: Nou, daar moeten de luisteraars maar eens eventjes klikken op YouTube. Bij dit nummer Brave van Sarah Bareilles. En daarna hebben we een Zweeds nummer van John Hendrik Fjällgren.

0: laatste klanken. De laatste klanken. Ja, dit waren echt de laatste klanken. Eigenlijk zonde om er zo tussen te zitten, maar het gebeurde. Dit was een mooi Zweeds nummer. Niet in de Zweedse taal, maar ja, wat was het wel eigenlijk?
1: Ja, wat hij precies zingt heb ik pas later gehoord. In eerste instantie sprak dit nummer gewoon tot mij gewoon met de klank. Hè? Dus, en dat vond ik eigenlijk wel grappig. Want meestal als ik nummers mooi vind, dan hecht ik wel aan wat er gezegd wordt. En of dat mooi gezegd wordt en dat soort dingen. Maar hier heb je helemaal geen begrip nodig van wat gezongen wordt. Want er gaat gewoon recht je hart in. Dus dat is super, super gaaf.
0: Je hebt er geen woorden voor nodig, hè?
1: Nee, om het te begrijpen helemaal niet.
0: En dat heeft niet alleen met de muziek te maken, ook de stem, het gebruik van de stem.
1: Ja, die keelklanken. Ja, dat klopt, ja. Ja, dat kennen wij eigenlijk niet, hè. Nee. Maar dat, in de Scandinavische landen hebben ze dat wat meer, ja. Ja. Dus dat is super. Net zei je collega, jij gaat zeker vertalen waarover die zingt, maar ik denk dat de vertaling gewoon is au. Dus dit is een lied voor als je pijn hebt.
0: Ja, ja. Het heeft ook veel melancholie in zich.
1: Ja, ik heb laatst de vertaling wel gelezen hoor. Dus het gaat inderdaad over iemand die een vriend verliest aan de dood. Maar ook zonder dat je dat in je hoofd hebt, is het prachtig. Goed voor je hart volgens mij, om hiernaar te luisteren.
0: Ja, je kunt je helemaal verplaatsen in dit type muziek. En ik denk dat dat ook geldt voor de volgende. Dat is het koor Cantus.
1: Ja, die zit een beetje in dezelfde lijn eigenlijk. Ja. Ook Scandinavisch, ook die keelklanken, dat vind ik super mooi. En hier zit ook een hele mooie opbouw in het nummer. En dan komen de drums er op een gegeven moment mee, zo die aardeklanken. En hier gaan we een beetje van persoonlijk leed naar het leed van de wereld, zal ik maar zeggen. Kyrie, ontferm u. Ik denk dat onze wereld wel een beetje ontferming kan gebruiken.
0: Ja, jij bent inspirator, voorganger van de ontmoeting in Bennekom. En jij inspireert natuurlijk ook mensen en jij gaat hen ook voor.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, kun je daar iets over vertellen? Over je werkzaamheden voor de ontmoeting in Bennekom? Want het seizoen gaat straks natuurlijk ook weer beginnen.
1: Ja, dat klopt, ja. Dat is gelijk een hele grote vraag. Nu moet ik even snel kiezen. Ik kies eventjes voor de muziek. Dus in dat werk is muziek ook heel belangrijk. Ja. Dus muziek is ook echt een drager voor gevoelens. En als je met elkaar ruimte kan maken om dit soort stukken van het leven, wat het leven als mens nou eenmaal is, met elkaar ook kunt doorvoelen, dat heeft echt iets heel bijzonders. Dat is toch net anders dan dat je in je eentje thuis naar een nummer luistert, bijvoorbeeld. Ja.
0: Dus muziek kan ook tijdens bijeenkomsten heel verbindend.
1: Heel belangrijk
0: werken.
1: En heel verbindend. Ja, en vind ik ook heel leuk om op die manier naar muziek te luisteren. Want wat helpt op dit moment in een viering bijvoorbeeld om mensen te laten landen of te laten openen of om ze een beetje pit en spirit mee te geven? Nee,
0: kijk,
1: dat is heel leuk. Ja.
0: Een beetje spirit. Nou, laten we eerst dan luisteren naar Cantus en daarna krijgen we heel veel spirit van Beyoncé.

0: elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. De persoonlijke top 3.
1: Ja, de persoonlijke top 3 wordt heel formeel officieel aangekondigd. We zijn daarbij beland. Wat gaat zo'n uurtje sneller, Roos?
2: Nou, ontzettend. Ja, heel leuk.
1: Dat komt ook door de muziek, hè? Dan is tijd, krijgt opeens een andere dimensie.
2: Ja. Ja, mooi.
1: Zeker als het je eigen muziek is. En dit is jouw lijst. En we komen nu bij de top 3.
2: Ja.
1: Om het eventjes in hitparade termen te vertalen.
2: Ja.
1: Is het ook in die zin een lijst van nu komen de meest favoriete 3 stukken? Of
2: ja en ook nee. Dus ik zat te denken.
1: Both
2: eigenlijk
1: sides,
2: is
1: nou.
2: Natuurlijk elk nummer staat op 1 op een ander moment in je leven. Dus als je heel verdrietig bent, dan heb je echt een verdrietig nummer. En dan staat die op 1, dan ga je geen blij liedje. En andersom. Hè. Dus elk nummer kan op 1 staan. Maar dit zijn wel 3 hele mooie. Ja.
1: Het is een meervoudig dozijn. We komen aan bij jouw nummer 3. Vertel daar iets over.
2: Ja, Spirit, dat gaat echt over de oerkrachten die er is. Die je in jezelf kunt aanboren.
1: Oh ja, die hadden we inderdaad nog niet gehad. Dat is Beyoncé. Nummer 4.
2: Ja. Ja, maar dat is natuurlijk wel af en toe een beetje gedoetje. Die raak je wel eens kwijt. Nou, als ik dit nummer luister, dan voel ik hem weer. Mm-hmm. Dus het gaat eigenlijk over de innerlijke stem die je roept.
1: Ja. Ja. Ja. Dat brengt je weer terug op je eigen rails.
2: Ja, zeker. En we hoorden het nog net voordat hij weggedraaid werd. Be one with the great I am. Zie ik ze dan. Dus ik hoor dan gelijk in de christelijke traditie de godsnaam. Hè? Ik ben die ik ben. Maar ik ben, dat echt gewoon zeggen, los van welke religieuze traditie dan ook, echt voelen ik ben. Dat is enorm bekrachtigend. En dat gaat niet over ego, maar juist dat je voelt dat er iets is wat er in je leeft. Dat is eigenlijk heel wonderbaarlijk. En dat je daar gehoor aan kunt geven. Nou, dat is wat ik voel bij dit
1: dat nummer. Is dan voelen in verbinding met de rest van de wereld.
2: Ja, ja.
1: Na dus, deze korte stilte gaan we over naar de nummer 3.
2: Ja, ja van de Arvo Peert Beatitudes. Ja.
1: Nou, dat is ook wel contemplatieve muziek, zoals
2: het
1: mooi
2: ik
1: heet.
2: Ik zou bijna zeggen, het gaat over hetzelfde, maar dan op een compleet andere manier. Ja. Het is heel ingetogen, heel veel dissonanten. En het lukt me niet altijd, maar als het me lukt om me hier echt open voor te stellen en me door al die dissonanten, door alles wat zo wringt, aan te laten raken, dan is dat iets heel kwetsbaars en heel heiligs eigenlijk ook.
1: Ja.
2: En het gaat over de zaligsprekingen van Jezus, waarin hij heel opmerkelijke dingen zegt, zoals zalig de verdrietige, de arme, wie er vervolgd wordt. En dan denk je hoofd meteen, zegt hij nou, dat kan je niet begrijpen met je hoofd. Maar als je naar deze muziek luistert, dan kan je het wel met je hart begrijpen dat daar iets in zit. En het allermooiste vind ik dan aan het eind het amen. Dat God, dat hele koor zegt dat helemaal volmondig. En amen is natuurlijk ja, dus ja zeggen. Hm. Nou, als je ja kunt zeggen tegen het leven waarin dit ook allemaal voorkomt, dat is pijnlijk en heilig en kwetsbaar en groot tegelijk. En dan dat volle orgel erachteraan als een soort van waterval, ja.
1: Ja, mijn volgende vraag zou zijn, maar die is inmiddels al beantwoord. Waarom deze uitvoering?
2: Nou, hierom dus.
1: Hierom. Ja. En het is een uitvoering van het koor van King's College Cambridge in Engeland. En het nummer heet The Beatitudes. En vervolgens horen we de nummer 2 van Emilia Jones. En zij zingt over de beide kanten. Both sides now.

0: De laatste pianoklanken sterven ook weer weg.
1: Ja, dan kan je alleen maar diep zuchten naar zo'n...
0: Ja, maar we hebben ook hier weer genoten van deze muziek. Van deze uitvoering ook, moet ik zeggen. Mozart,
1: ja.
0: Nou.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, ik vind het prachtig hoe dit lied zingt over kunnen dromen, over de liefde en het leven. En dat het ook elke keer weer anders is. De mooie en de pijnlijke kant van, dat je die allebei kunt... zien. En ik vind ze grappig. Eigenlijk zingt ze, ja, ik begrijp het nu een beetje beter, eindelijk. Maar tegelijkertijd, ik begrijp het nog steeds niet. Mm-hmm. Ja. Dus dat het in de essentie die dingen nog steeds een mysterie voor ons blijven. Dat mag. Dat het gewoon een rij mag zijn. Waar je misschien soms dichterbij komt in je leven en dan weer vanaf beweegt. Something's lost and something's gained in living every day. Ja.
0: Het is wel mooi, hè? Het is een oud lied van Joni Mitchell. En ja. Het speelt altijd en zal altijd blijven spelen. Dus het is echt wat je noemt een evergreen.
1: Ja, ja, prachtig. Ja.
0: Emilia Jones was dit. En ja, Roos, we hebben een hele mooie uitzending gehad. We sluiten straks af met jouw nummer 1, om het zo maar te zeggen. Wat mij opvalt aan jouw lijst, dat het en gevarieerd is. Zowel de wat lichtere popmuziek als ook klassieke muziek. Wat verder ook opvalt, geen enkel Nederlands stuk zit erin. Wat betekent dat?
1: Ja, dat ik er toevallig niet aan gedacht heb om Akda en de Munnik ook er even bij te pakken.
0: Oh, en welk nummer zou je dan willen horen? Ja, niet dat we dat nu doen, maar... Nou, jij bent een fan van Akda en de Munnik.
1: Nou ja, even kijken. Ze hebben zo'n nummer, dat gaat over de wind, die hem steeds vooruit... daar kan ik nou even niet opkomen, nou zit dat andere nummer in mijn hoofd. Maar...
0: maakt ook niet uit. Akda en de Munnik,
1: die vind ik ook
0: een
1: prachtig.
0: Leuk, duo.
1: Ja,
0: juist,
1: zeker.
0: Juist.
1: Zeker.
0: En als je thuis bent, wat voor type muziek laat je dan horen? Welke muziek vind je mooi naast deze muziek?
1: Ja, dus bij mij thuis, je zei het al eventjes, eigenlijk vaak stil.
0: Ja.
1: Als ik muziek opzet, dan heb ik wel echt een bepaalde stemming, zeg maar. En dan zoek ik daar muziekje bij wat daarbij past. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus dat gebeurt af en toe, maar niet altijd heel vaak. En zeker niet standaard als behangetje. Ja, een enkele keer als ik...
0: Nee, dat is wel leuk dat je dat zegt. Muziek is voor jou geen behang.
1: Nee.
0: Muziek is echt een voertuig om ervoor te zorgen dat, zoals jij dat zo mooi zegt, hoofd, hart en handen kunnen samenvallen.
1: Ja, het helpt echt om de dingen te kunnen doorvoelen. Ja. Ja, zeker.
0: Geen behangmuziek. Je hebt niet de radio gewoon op de achtergrond.
1: Nou, een enkele keer. Als ik heel lang ga koken in de keuken of zo. Of ik heb een klusje wat een beetje meditatief is. In de zin van veel herhaling en langdurig. Dan is het fijn om een beetje arbeidsvitamine op te zetten. Maar,
0: ja. Nu, de laatste. De spelsongs.
1: Ja. Dat is een zegen. Het leek me wel mooi om daarmee het uur af te sluiten. En het gaat over de natuur. En over hoe kostbaar die is. En hoe de moeite waard om te leren kennen. En dat je in de natuur ook steeds aspecten van het leven en van jouw eigen leven eigenlijk tegenkomt. En dat is voor mij ook iets heel belangrijks. Dat ik weet en me daarmee blijf verbinden. Dat ik daar onderdeel van uitmaak. Ja. Dat we niet zo anders zijn. Een lied vol verwondering over het leven hier op aarde.
0: Juist. Een heel diep besef. En daar sluiten we dus mee af. Ik dank Henk Gieling en natuurlijk onze gast van vandaag, Roos van Doorn. Volgende week is er weer een Mijn Dozijn.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
2: Laat ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze een fatbike gepakt? Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze het gewoon leuk vinden.
3: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar boete durven.
1: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dan mis je toch die... Of mis je dat helemaal
1: niet? Nou, dat mis ik helemaal niet.
0: Gerrit is niet dit een verjaardag. En ik ben er weer voor het eerste 6 weken. En dan dacht ik lekker gezellig met Dirk. En er zitten daar 2 kneuzen aan de overkant.
2: Oh, spreek voor jezelf.
0: De sport kennen en de militair.
3: Wat dan?
4: De militair.
3: Bek houden.
0: Die zitten hier weer, die zijn wel weer gewoon binnengetreden. Op een gegeven moment moeten we gewoon naar het bestuur toe, dat ding. Dat we op een gegeven moment gewoon die deur op slot gaan doen, of niet?
1: Nou, ja, kijk. Hun steden toch wel een beetje onze aandacht. Want ja, eigenlijk zitten wij helemaal in de radio natuurlijk. En hun vragen wel veel aandacht. Het zijn net 2 kleine kinderen.
2: Dus wij worden eerst uitgenodigd hier, ja. Zo. En dan vervolgens krijgen we dit te horen.
3: Het is echt alsof er een mes in je rug wordt gestoken. En hij wordt er nog een keer uitgetrokken om hem vervolgens opnieuw terug te proppen. Ja,
0: even correctie. Niemand heeft Sven uitgenodigd.
2: Jawel.
3: Jawel, jij.
0: Nee. Mau is uitgegroeid op Dirk. En Sven kwam mee.
3: Hey, is goed, Evan. Ja. Ik zweet straks wel die broodjes er zelf op.
2: Maar het is toch jammer dat jullie ons zo...
0: Hey, maar hebben jullie het thema van deze week al gehoord?
2: Jan Smit.
0: Nee. Maar dat heeft Adrie M&M. Speckley gedaan afgelopen dinsdag.
2: M&M.
0: Hollands. Nee.
2: Heideweek. Over M&M's Wat?
0: Volendam.
2: Oh, Volendam. Ja, dat klopt, ja. Ja, dat wist ik.
0: Want ik was bij het mooiste concert van heel de wereld. 30 jaar, Jan Smit. Ik moest heel vaak huilen. Jan Smit ook. Dirk baalt nog steeds dat hij er niet was.
1: Ja, waarom heb je mij niet uitgenodigd? Dat snap ik niet helemaal.
0: Nou, omdat jij dronken op de Oudlandse dag stond.
3: Oudlandse dag?
0: Daar heb ik helemaal geen respect voor. Je moet nuchter blijven. Want elke moment van het jaar kan de kans komen dat Jan Smit tickets online gooit. Ja, en dan moet je scherp zijn.
1: Ja, als dit de reden is, Evan Hazeleger... Dan zijn wij uitgepraat.
3: Ja. Mooi.
1: Ja, daar schrik je van, hè?
2: Ik voel...
1: Jij zet een jarenlange vriendschap op het spel.
3: Mau, misschien moet je daar even tussen gaan zitten.
2: Nee, dat durf ik nu niet meer.
1: Nee, maar fijn dat jij het in ieder geval wel naar je zin hebt gehad.
5: De Keetknaller.
0: Mon amour, wat Dirk voor mij is. Deze tent.
2: Deze tent?
0: Band zonder naam.
2: Ah, oké.
3: Lampje.
1: Mon amour, mijn liefde.

0: dit is toch geweldig. Hier, dit had ik wel live willen zien, hoor.
1: Ja, sorry. De volgende keer gaan we erheen, volgend jaar. VIP-deck staan we met Kees Kwakman. Als die militair even zijn Insta-reels uit kan zetten. Het is ongelooflijk. Je laat ze binnen in je studio en ze nemen heel de boel over. Hey Dirk, volg jij het nieuws nog een beetje? Want ik hoor dat Charlie Kirk zijn moorden naar...
0: Die wil zelf geen doodstraf.
1: Nou, ik wil ook wel eens iets wat. Sloop je ook gewoon met hem te eten.
0: Echt, jongen. Het is de laatste keer.
1: Het is echt de laatste keer.
0: Maar wist jij dat Frans Duits voor die maagverkleining... dat hij wekelijks 6 liter Bacardi dronk?
1: Nee. Jij wel?
0: Ja, dat wist ik wel. Dat stond...
1: In het script van de weekendvroeger.
0: Maar ik wou het eigenlijk met jullie hebben over bondgenoten. Kijken jullie bondgenoten?
2: Ja, soms.
0: Nou, dat
1: Sven, echt, zo met die zak M&M's.
0: Dat is toch
2: ik heb niet die zak. Maurits heeft hem.
0: Dat is toch geweldig, de bondgenoten?
3: Ja, nu heb ik hem, ja. Ja, dat is goed programma, ja. Klopt.
0: Wat gebeurt er dan?
3: Nee, ik kijk het niet.
2: Ze hebben 4 van die slaapkamers toch? En dan moeten ze opdrachten gaan doen.
0: Juist.
2: En als ze het langste blijven, krijgen ze een bak geld.
0: Ja, maar je hebt dus Anouk en Diederik. Diederik. En Anouk had die heeft 6 jaar een relatie. Mm. En die is in dat kamertje vreemd gegaan. Met de geweldige beelden van... Ja, het is echt niet meer te houden. Je maakt me gek. En toen is ze vreemd gegaan met Diederik.
1: Maar ze hebben 6 weken om elkaar heen gedraaid. En die vent van haar videobellen 3-4 keren. Die familie bellen.
2: Oh ja, dat heb ik gezien. Ja.
1: En ze gingen het tegendeel bewijzen.
0: Ja, het was echt...
1: Pijnlijk.
0: Het was heel pijnlijk om te zien. Maar ook tevens zo leuk.
1: Je hebt ervan genoten?
0: Want ja, er is niks zo mooi als leedvermaak.
1: Kijk jij nog steeds elke dag?
0: Niet
1: meer.
0: Af en toe sla ik een keer een uitzendingje over. Maar ja, deze week had je dus de finale. Dominique heeft de 100.000 euro gewonnen. Gefeliciteerd Dominique trouwens bij deze.
3: Gefeliciteerd.
0: Als je luistert.
3: Wanneer win je eigenlijk?
0: Als je gewonnen hebt.
3: Ja, dat snap ik. En wanneer win je?
0: Als je eerste wordt.
3: En wat moet je doen om eerst te worden?
1: Ja, dan allemaal spellen en punten halen. Ja,
3: bedankt, Evan. Oké. Okay. Ja. Ja, bedankt.
0: Misschien moet je gewoon een keer kijken.
1: En ja, ook felicitaties naar Cristiano Ronaldo en Georgina Rodriguez Ronaldo.
0: Zeker.
1: Die waren nep getrouwd in een kerk. De pers stond er allemaal omheen. McGregor zou komen, Khabib zou komen, Piers Morgan zou komen.
3: Maar dan ben je toch niet nep getrouwd als je in de kerk trouwt? Of wat bedoel je?
1: Heb je dat niet meegekregen?
3: Nee, niet meegekregen.
1: Nou, de geruchten gingen dat hij op Madeira, dus het eiland waar hij geboren werd, in de mooiste kerk daar of zo zou getrouwen. En dan zouden allemaal celebrities zoals Piers Morgan, Khabib, McGregor...
0: Die komen echt niet samen, hoor. Conor McGregor en Khabib.
1: Nee, daarom. Dus iedereen vond het al raar. Dus heel dat plein, heel die straat stond vol met mensen.
0: Ja, gigantisch plein.
1: Toen kwam er een Rolls Royce aan rijden.
3: Ja.
1: Weet je wie eruit stapte?
3: Nou,
0: Bassie.
1: Nee, een ander

0: Fruitspaar.
1: Oh. Echt serieus? Dat is wel goed.
0: En toen 2 dagen later postte Ronaldo zijn hand en de hand van zijn vrouw met allebei een gouden ring omheen. Dus ze zijn wel getrouwd, maar waar en wie en wat weet niemand.
1: Dat is echt onbekend
0: en
1: ook.
0: Het leuke was, die Insta-post, dat iedereen op dat plein stond bij die kerk. En die Rolls Royce kwam maar rijden met het bruidspaar. Had Ronaldo onderreageerd met heel veel lachsmilies.
1: Ja?
0: Ja. Ja, die vond het wel mooi.
2: Ja, het heeft wel humor, hè?
0: Die Ronaldo.
1: Christy.
0: Maar is jullie nog iets meer opgevallen?
1: Zo, gezondheid.
2: Ja, hoe heet
0: een
2: het?
0: Stukje pinda vast, hè?
2: Trump die ging in de voerwagen. Ging die van het ene vliegtuig naar een ander vliegtuig. Is nu naar buiten gekomen.
1: Ja, dat hij moest ontsnappen, toch? Voor die, ja.
2: Grappig, hè?
1: Ja, een leuk feitje.
2: Leuk feitje. Zeg maar, alles wat je in series ziet, dat gebeurt dus ook gewoon in het echt. Bijzonder.
1: Heb jij een serie gezien met Trump in de voerwagen?
2: Nee, maar ze doen dat toch allemaal van die geheimzinnige dingen. Als
3: is dat niet in de Simpsons gekomen? De Simpsons, die zitten toch alles te voorspellen?
2: Hebben die dit ook voorspeld?
3: Dat zou ik niet weten, maar ze hebben wel meerdere dingen voorspeld.
2: Oké. Weet je waar ik nu echt zin in heb?
0: Jan Smit.
2: Weer een nummertje van Jan Smit.
0: Vanavond ben ik bij jou.
1: Stilte in de storm.
2: Even is er geweest, hè? Naar de weer.

0: Gaaf dat jij hier bent geweest, zeg.
1: Ja, goed, hè?
2: Ja, echt heel gaaf.
1: Hey, de sport, Dirk.
0: Ja, ik wacht op Rocky.
1: Nou, die gaat dus niet draaien.
2: Dun.
1: Ja, je hebt nog steeds die marathon niet gedaan.
0: Ja. Ja, ik wil echt graag met jullie Rocky films gaan kijken.
2: Dat lijkt me oprecht echt een leuk idee. Dat moet ik een keer doen.
0: Ja, nou, best. Ben jou thuis?
2: Dat zou eventueel kunnen. Maar dat wil je in één dag doen.
0: Kan. Kan ook, ja.
1: Je moet wel 24 uur. Dat is
2: wel een lange zit.
0: Dat is inderdaad een lange zit, want het zijn er 6.
2: Ja, ik heb alleen 5 en 6 niet gezien.
0: Oké, en wat is Rocky 3 dan?
2: Oeh, ik heb ze 1 keer gekeken.
1: Is dat met die rust? Er zijn toch meer dan 6?
0: Nee.
3: Dat is 2.
2: Nee, dat is dan 4.
1: Of je doet, hoe heet die andere?
3: Met de rust 4.
0: Kriek, dat gaat over de zoon van Apollo. Ja,
3: okay. Maar Dirk, welke is met de rust dan? Is dat 4?
0: Juist.
1: Nee. Oh, wel.
0: En 3, wat is 3 dan?
2: Is dat niet met die Apollo? Die getinte, die Amerikaans? Is dat 2?
0: Ja, Apollo zit ook in 3 jaar.
2: En welke gaat die dood? Dat is dan 4. Ja, dan slaat die Russen neer. Ja, precies.
0: Uit mijn spreek.
2: Ja.
0: Ja. Wat zegt hij dan?
2: Ja, goede invitatie, ja.
0: If he dies...
2: He dies.
1: Weer begonnen. We zitten hier met de voetbalconnoisseur van het programma, Maurits Gerritsen.
2: Dankjewel.
1: De Jordi Cruijff-kenner, de Ajax-kenner, de Eredivisie-kenner, de amateurvoetbal van deze omgeving-kenner.
0: Ik heb vorige week heel veel amateurclubs opgenoemd, maar ik kende er geen één.
2: Wie?
1: Ik. Maar, SDS.
2: Ja. Nee, ik kende er geen
0: SDS, één. Waar ligt dat?
2: Geen fout. Nee, dat zei ik echt
1: gaast.
2: Niet. Dat is moeilijk, hoor. Beker op natuurlijk. Later, wat is je vraag, Eva?
1: Ja, wat vond je van de eerste weekend van de Eredivisie?
2: Leuk, maar zoals ik vorige week al zei, het is natuurlijk, je mist een beetje de hype naar de Eredivisie toe. Je hebt natuurlijk net 2K gehad en ondertussen zat 2 weken, het begon het alweer. Dus je mist een beetje een aanloop, maar ik ben blij dat het weer begonnen is. PSV is niet zo goed gestart gegaan.
3: Met Ajax was het ook dat ze wel een rode kaart kregen, anders hadden ze het ook nog moeilijk gehad.
2: Dat klopt. En nu is Mika natuurlijk weg, dus dan maak je het ook wel moeilijk. Hè?
1: Je mag er bij zijn voornaam noemen.
2: Mika, Mika God. Maar nee, het is weer leuk. Het staat nu ook weer...
3: Schakelprogramma aanzetten.
2: Schakelprogrammetje.
3: Hoe bestaat de graafschap?
1: Kijk. Hey, maar ik hoorde dus dat je gisteren Fortnite ging spelen in plaats van Ajax te kijken.
2: Nee, ik heb Ajax gekeken. Hoe lang gaat de muziek door?
1: Dirk, wat vond je van... Wat vond je van PSV?
0: Ja, zonde, ik was erbij.
1: Oh, je was erbij, hè?
2: Oh, dat klopt, ja.
0: Het was een leuke wedstrijd. Maar het was een mooi doelpunt, hoor, die ze tegenkregen. Strak in de kruis.
1: Ja,
0: wij stonden er echt... Nou, wij zaten echt... Vanaf het moment waar die schoot had aan de kruising, zaten wij heel mooi in de baan.
2: Ah.
0: Ah, dat was prachtig.
2: Was die Michou of zo, toch? Michou?
0: Monchou.
2: Monchou.
0: Monchou is
2: taart. Michou.
0: Gezondheid.
2: Nee, ja, dat was een mooi goal.
0: En die Danny Buijs, die rende daar het veld op met zijn tato's.
2: Is Mo Iotaren niet wat als Veerman weggaat?
0: Nee, die heeft zijn kansen gehad.
1: Die wil je niet meer terug?
0: Nee, die wil ik niet. Wil ik ook
1: misschien
0: niet.
1: Wel een andere voetballer. Mee eten.
0: Ja, maar ja, ik denk wel dat je gezellig met hem naar de Swarma tent kan. Ja.
2: Dat denk ik ook wel. Dan kun je ook met de militairen zo naartoe.
1: Hé, hey, jongens, ik was zondag op een festival en ik stond bij de Hollandse Stage. En ik kijk zo links achter mij en ik zie een hele lange vent met blond haar. En ik denk, verrekt, dat is een sporter. En ik zit hier tegenover de sportkenners. Dus ik geef jou een paar... Ja, je mag een paar vragen stellen. Dan moet jij raden welke sporter ik zondag tegen ben gekomen.
2: Een paar vragen?
1: Ja.
2: Mag je ze alleen met ja of nee antwoorden? Of wat is...
1: Ja, is een goed idee.
2: Is het een voetballer?
1: Nee.
2: Is het een darter?
1: Ja.
2: Oh, zien we dat als sport?
0: Oh. Goed.
2: Ja, daar ben ik niet zo...
0: Is het Dirk van Duivenbode?
1: Nee.
0: Is het Raymond van Barneveld?
1: Nee.
0: Is het Phil Taylor?
1: Nee.
3: Is het een Nederlander?
1: Ja.
0: Is het Martin Adams?
1: Nee, hij is nu op dit moment de nummer 1 van de Pro Tour.
0: Andy Fordham?
1: Nee.
0: Vincent van der Voort?
1: Nee, die is gestopt.
0: Oké.
1: Okay. Andy Fordham ook, maar...
0: Coast
3: op
0: P.
3: Internet gek
2: houden. Coast op P.
1: De nummer 1 van de Pro Tour.
0: Wat was ook weer de bijnaam van Coast op P?
1: De hoe heet die?
0: De Matchstick Man, toch?
2: Ja, oh, nou, Wessel...
0: Wessel
2: Nijman?
1: Ja.
2: Juist,
1: ja, hij, hè? Ja,
3: even snel Google afsluiten.
0: B- Hij vraagt aan mij, Dirk, met welke sporten ben jij te... Hoe moet ik nou weten dat hij met Ricky Nijman op de foto is gegaan? Nee, dat klopt, ja. Mijn tante Ricky van de Zwarte Cross heet Ricky Nijman.
1: Maar hij is wel...
0: Zal wel zijn moeder wezen, denk ik.
1: Wel nummer 1 van de proto, hè?
0: Zo, ja, gefeliciteerd.
2: Die kan eigenlijk darten.
0: Ja.
2: Heb je die 180 van hem gezien laatst?
1: Ja.
0: Ja. Heeft hij ook een 9 darter gegooid?
1: Hey, hebben jullie alles nog leuk sportnieuws?
0: Ja?
2: Okay. Ja.
1: Nou, dan zet ik de muziek uit. Dat is het sportnieuws.
0: Nou ja, wist je dat Frans Duits voor een maagverkleining, dat hij daar 6 liter Bacardi voor droeg?
2: Daar hebben we het eigenlijk helemaal niet inhoudelijk over gehad.
0: Nee, dat
2: het is alleen even aangekaart.
0: Want dat is echt heel veel.
2: Dat is echt heel veel.
1: Dat is echt heel veel.
2: Voor als je net een maagverkleining hebt gehad. Voor zijn maagverkleining zelf.
0: Voor zijn maagverkleining.
2: Oh, oké. Okay. Ja, dat is...
1: Wat zuip jij een beetje, Mau?
2: Ik zuip niet zoveel. Hmm. Ik zuip eigenlijk zelden, maar als ik drink, dan is het vaak...
0: Mooi gesproken, jij zuipt niet, jij drinkt.
2: Hebben we het over alcoholische dranken?
1: Mag, nee, we hebben het over Heistie.
0: Gewoon jou, over je. Wat is jouw favoriete drankje? Ja, weekend?
2: Nee. Oeh, dat vind ik een hele goeie.
0: Waar kunnen ze jou s'nachts voor wakker maken?
2: Nou, s'nachts voor met water?
0: Waar kan Kim jou s'nachts voor wakker maken?
3: Een rateltje en gebakken kip.
0: Ja? Een gebakken kippetje?
2: Gebakken kippetje.
3: Uit de oven.
0: Wat vind jij het lekkerste van de kip?
2: De dij, denk ik.
0: Echt?
2: Ja, de dij.
0: Ik het vel.
2: Oh ja.
0: Oh, dat is zo.
2: Maar niet alleen bij kippen.
1: Hé, hey, jongens, Xavier Hernandez is bondscoach van Nederland. Hebben jullie dat meegekregen?
0: Nee, dat velletje en dan bij dat kippetje, dan neem ik dat velletje. En dan,
3: maar dat velletje moet wel een beetje krokant zijn, Dirk.
1: Kijk jullie eens.
3: Moet wel een beetje krokant zijn.
0: Mag ook.
3: Niet
0: maar je hebt, ik heb bijvoorbeeld wel eens van die kippendijtjes of een hele kip gemaakt.
3: Ja.
0: Ah, dan heb je natuurlijk extra veel vel, want je een hele kip. En dan, nou, dan vind ik dat zo lekker, dat gemarineerde velletje.
2: Mag ik een tip geven? En dan... Ah joh, laat zitten, wacht even. Hey, mag ik een tip geven?
0: Ja.
2: Je hebt dus de Good Go. En dat heb je ook van Mr. Filet in Ede. Voor alle luisteraars ook misschien interessant.
1: Nee, je niet mag allemaal geen reclame maken, vriend.
3: Dit is ook geen reclame, nee, dat is gewoon een tip.
0: Je mag geen reclame maken.
2: Ben ja, maar niemand hoorde dit. Dan wordt uitgeblurd.
1: Maar,
2: zijn we live?
1: Dirk, keek jij wel eens de BST Show?
0: Hè?
1: De BST Show, keek je dat wel eens?
0: Ja. Ja,
1: er was zo'n jongen, dit is het enige wat ik van de BST Show nog ken. Er was zo'n jongen en die wilde zijn moeder verrassen. En die moeder hield van kippenvelletjes. Dus ging ze in de BST Show al die velletjes van die kip afhalen. Toen kwam die moeder binnenlopen en dan ging ze al die velletjes eten. Gewoon los van de kip.
2: Echt?
1: Ja, dat was echt goor.
0: Ja, nou, dat is dus niet.
3: Maar was dat niet programma dat al die kinderen op die muur moesten hangen en die dingen vasthouden?
1: Ik ben er wel eens geweest. Ik ben wel eens een keer in een busje gepropt.
2: Hé, we moeten het nog over Xavi hebben.
0: Echt?
1: Oh ja, Xavi Hernandez, bondscoach. Ik ben al 4 keer naar de muziek gegaan. Xavi Hernandez is de bondscoach van Nederland. En ik stond, weet je waar ik stond toen ik het nieuws kreeg?
3: Nee.
1: Zo'n feest in Lunteren. Weet je naast wie ik stond?
0: Naast mij.
2: Kees Kwakman.
1: Dirk van E. Dus ik zeg tegen Dirk van E, Xavi is bondscoach. Nou, ik denk Dirk's gezicht nog nooit zo erg op onweer zien staan.
2: Wat dan?
1: Ja, toen zei hij heeft nog niks gezegd. Hij kijkt me alleen boos aan. Ik zei, dit gaat toch niet weer over die WK 2010 finale. En wat zei Dirk?
0: Ja. Ja, maar jullie waren toen nog niet geboren. Maar dat is echt...
2: Niet wel. Maar...
1: Ja, ik heb het gekeken.
0: 2010.
2: Ja. Ik heb het ook gekeken.
3: Ik ook.
2: Al was
0: hoe oud waren jullie toen? 5?
3: 7? 8.
0: Ach man, 8.
2: Je weet helemaal niet zo goed meegemaakt zijn. Nee.
0: Ben jij zinnelijk als je 8 bent?
2: Ik was wel zinnelijk, ja.
0: 8 al?
2: Ik was met de vrouwen bezig om 8e.
0: Nou, we kunnen...
3: Op je 8e was je actiever dan nu.
1: Ja, klopt.
0: Ja, die trapt natuurlijk helemaal niemand in.
2: Nee, klopt. Maar dat is inderdaad wel gevoelig.
0: We hebben foto's van jou toen je 8 was, hè?
2: Oh, is dat zo?
0: Dat is echt zo'n kleine Dirkje met lang haar.
2: Ja, dat klopt. Ik had wel lang haar.
0: En een heel dik snoetje.
2: Dat zou goed kunnen.
3: Nog steeds.
1: Hé, hey, maar Dirk, het is 16 jaar geleden. Waarom ligt het nog zo gevoelig?
0: Hè? Ja, waarom? Omdat je... Zo vaak word je geen wereldkampioen, maar even van Hazel.
1: Hoe ver had Xavi daar aandeel aan?
0: Ongeveer 11%. Of wat is het? 9%?
2: Ja.
0: Dat was één van de 11.
2: Ja, goed punt.
1: En de wissels?
0: De wissels? Je bent dat niet... Wissels hebben dat dan...
1: Maar je vindt het dus echt heel erg.
2: Maar Xavi wil wat terugdoen voor Nederland, denk ik.
3: Ja, maar het is net alsof je net na de Tweede Wereldoorlog een Duitse minister-president aanneemt.
0: Ja, zo voelt het.
3: Nee,
0: ja.
3: Zo is het wel een beetje.
2: Waar staat dat nou weer op?
1: Ja. Ik denk dat Nederland heel goed gaat doen onder Xavi. En
2: ik heb een positieve...
1: Ik denk dat als wij over 2 jaar Europees kampioen zijn, dan haalt Dirk een shirtje met Xavi achterop.
0: Dat denk ik niet, ik kijk niet. Nee. Ik ben het met Valentijn Driessen eens. Het is gedoemd te mislukken.
2: Serieus? Ja, maar ja, die is altijd negatief.
0: Ja, maar dat is ook niet zo gek. Nee. Het is een rare Spanjaard.
2: Waar noem jij een beter alternatief?

0: Ah, geweldig nummer, hè?
1: Prachtig. Mooi, hè? Mooi.
2: Maurits, wie waren dit?
1: De 3J's.
0: Hè?
1: De 3J's.
0: Ja, heel goed.
2: Waar komen ze vandaan?
1: Volendam.
2: Oh, dat ben je niet.
0: Schuimhagen. Nou, dit is toch wel... Nou, stel je maar, je hebt een top 5, hè, uit Volendam. Hoe ziet jouw top 5 er dan uit, Evan?
2: Qua artiest of nummers?
0: Op 5.
2: Qua artiest of nummers?
0: Artiesten.
2: 5. Monique Smit.
3: Zo laag?
0: 4.
2: Nick Simon.
0: 3.
1: Oeh.
2: Nee, 4, 3.
0: Nee.
1: Je mag al wisselen, toch?
0: Nee, het is, nee, daarom doe je dit. 3.
2: Nee, maar nu is het half pest.
1: Nee, je mag wisselen van mij.
2: Oké, 5, Monique Smit. 4, BZN. 3, 3J's. 2, Nick en Simon. 1, Jan Smit.
1: Oké. Goede rating.
2: Ah, Sven is er niet mee eens, maar Sven is er volgende week ook niet bij de Heideweek-uitzending, zoals die vorige wel was.
0: Maar waarom
2: toen was hij ook zo goed in artiestenraten, dus ik ben benieuwd naar Sven's mening.
0: Ja, maar waarom heb je BZN erin zitten?
3: Ik zou Monique Smit hoger zetten.
2: Wil jij de Cats erin zetten?
0: George Baker?
2: Oh, ja. Die komt gewoon niet uit Volendam.
0: Hoene Paloma Blanco! Jawel, toch?
3: Komt hij uit Volendam?
2: Nee hoor.
3: Volgens mij niet.
0: Heb ik gehoord.
2: Maar Sven, wie zou jij op 5 zetten?
3: BZN.
2: Ja, je mag door.
3: 4. Monique Smit. 3.
2: George Baker komt uit de Hoorn.
3: Oh, nou, dat ligt in de buurt. Wie hadden we nog meer?
2: Nick en Simon, Jan Smit en 3J's.
3: 3J's.
0: Hij komt uit Hoorn.
3: Nick en Simon en op 1 dan Jan Smit.
2: Nou, leuke lijst. Dirk, wat ga jij doen dit weekend?
0: Ik ga dit weekend op vakantie, hè, naar Kos.
2: Los op Kos.
3: Oh, daar ben ik pas geweest.
0: Oké.
3: Okay. Mooi eiland.
0: Met wie ben je daar geweest?
3: Met de familie.
0: Ja, wie is je familie? Je familie gewoon van met... Evan of van Maurits of die van mij?
3: Als ik met Evans familie was geweest, was het ook leuk geweest.
2: Nou, maar mijn moeder en mijn vader gaan in september.
0: Ja.
2: En mijn broertje is vorige maand geweest.
3: Zonder mij.
2: Ja, zonder jou.
1: Jij hebt ook een leuke familie, hoor.
3: Oh.
1: Maar leuk.
2: Maar
1: leuk.
2: Wat ga jij doen, Maurits, dit weekend? Dat gesprek valt een beetje dood, want Dirk heeft geen verdere uitleg.
1: Ja, hij is nog steeds aan het googlen waar de Cats vandaan komen.
0: Nee, de Cats die komen uit Volendam.
1: Oh. Ik dacht wel.
0: Ja, ik dacht dat George Baker ook uit Volendam
1: kwam. Oh, dat google je, sorry.
0: Maar ja, voor mij is hij er wel eens een keer doorheen gereden. Dat kan ook. En Arnie Schilder, hè? Maar ja, die zat bij BZN.
2: Maar wat ga je doen dit weekend?
1: Wat ik ga doen dit weekend? Nou, ik moet zeggen, vanavond hebben we natuurlijk zo'n prachtige radioshow. Ik heb vanmiddag heerlijk gezwommen. Wellicht dat ik morgen weer ga doen. Maar ik zag, de weerkender is natuurlijk niet vandaag, dat het morgen wel wat kouder werd. Wat
3: beetje onweer ook, volgens mij.
1: Ook nog?
3: Dacht het wel.
1: Oeh, dus dan wordt het waarschijnlijk geen zwem meer. Maar...
0: En dan mag je niet zwemmen, hè?
1: Nee, dat is ook zo.
0: Dat is heel gevaarlijk.
1: Ik hoop dat het niet gaat onweren. Maar anders ga ik lekker badderen. Maakt me niet uit.
2: En Sven?
3: Ik ga naar een weekendje naar België.
1: België.
3: Met het gezin.
2: Jullie zijn allemaal wel kort van stof, hè, vandaag.
0: Maar
2: ik ga de Heideweek en de Oudlandse Dag uitzending opnemen met mijn radiocollega Gerbrand.
3: Laat je niet uitpraten, hè?
2: En daarna gaan we een playlist maken voor iets waar we nog niks over mogen zeggen.
1: Oh.
0: Waarom mogen we daar niks over zeggen?
2: Dat mocht niet, toch?
0: Van wie niet?
2: Oh. Dames en heren, van 9:30 tot 11:30, vrijdagavond, de laatste van augustus, staan wij in de tent, Be Old, te draaien.
1: Oh! Ja, dat is mooi nieuws, hoor.
0: Wist je dat nog niet?
1: Dat wist ik wel, maar de luisteraars niet, denk ik.
0: Nou, ik denk dat die ene luisteraar dat wel is,
1: ja, hoor. Ja, ja. Ergens op de 10e verdieping in Ede. Ja.
3: Die zet even zijn hoorapparaat standje hoger.
1: Het is nu aan het zappen, denk ik.
0: Ik denk dat hij...
1: Kleine realisatiecheck.
0: Oh, kijk, de mail stroomt
2: in. Oh, wacht, nee.
1: Hey, wat is dit,
2: joh? Is al de vijfde keer dat ik de muziek erin gooi.
0: Ja.
2: Zaterdag 15 augustus in Bennekom. Oogstdag in de Kraats van 11 tot 5. Een gezellige en leerzame dag met agrarisch erfgoed. Eten en drinken en speciaal voor kinderen een luchtkus en gratis pannenkoeken.
1: Dat klinkt wel gezellig. Wat
2: Zaterdag 15 augustus in Lunteren. Rommelmarkt in het centrum van 8 tot 3 uur aan de Dorpsstraat. Struin langs de kramen en ga op zoek naar leuke tweedehands vondst. Ik moet morgen nog naar de Dorpsstraat. Komt wel dichtbij zo.
0: Maar wat is...
1: Maar je kunt niet even inhoudelijk op...
2: Zaterdag 15 augustus.
3: Dit heeft ook geen nul introductie
2: ofzo. De blauwe
3: beker is gewoon
2: vertrekt
3: alleen
2: maar om 2 uur voor vaartocht richting de Grebbeberg. Een combinatie van varen en natuurbeleving met onderweg uitleg van een gids. Zaterdag 15 augustus.
1: Wat is de blauwe bever?
2: Rommelmarkt aan de Dorpsstraat 207.
3: Waar ligt Rena?
2: De markt is zaterdagavond geopend en biedt volop gezelligheid tussen tweedehands spullen en andere vondsten. Zondag 16 augustus in Veenendaal. Bordspelproeverij De Ruimte In. De Cultuurfabriek. Van 2 tot 4 kun je kennis maken met bijzondere bordspellen, je kennistest en een buitenaards avontuur.
1: En de activiteit is gratis, mensen.
3: Maar bordspellen hebben ze ook Monopoly.
2: 16 augustus in Ede. Lazy Sunday. Eerst even zijn microfoon uitzetten. Van 2 tot 6 is er een gezellige middag met live muziek. Van 3 tot 5 speelt Taste of Ruby met smooth jazz en popcovers. En ook zondag 16 augustus ook weer een reden. Sven, wil je nog vragen wat het is? Nee, ik kan niet meer, want je microfoon zet uit. Vanuit de Loswal vertrekt de Blauwe Bever om 2 uur richting de Exewaarde. Een vaartocht met een gids waarbij je onderweg natuur en vogels kunt ontdekken.
3: Waar ligt dat?

0: gewoon. Mooi dorp, mooie artiesten.
1: Ja, niet
0: mooiste meisje.
2: Alles mooi. Mooie glas.
3: Lekkere vis.
1: Vis? Ze kunnen heel lekker vis. Eten.
3: Heel lekker.
4: Het is tijd voor het weer met de
0: sportkenner.
3: Ja, we hebben het normaal gesproken natuurlijk met de boswachter over het weer. Maar die is er vandaag niet. Dus we moeten even een alternatief zoeken. En ik ben blijkbaar de aangewezen persoon. Dus ik zou jullie luisteraars...
1: aangewezen.
3: Moet je niet zeggen.
1: Oh, sorry.
3: Dus ik zou jullie als luisteraars even op de hoogte houden van het weer van morgen. Want daar zit iedereen op te wachten. In de richting van Ede.
0: Hoi? Ja.
3: Oh, oké. Okay. Morgen verloopt in Ede een koeler en wisselvalliger weer dan vandaag. Met meteorologische parameters die wijzen op de aanvoer van minder warme en vochtige lucht vanuit het noorden. De daling ten opzichte van de tropische hitte van vandaag is significant. Morgen wordt het rond de 26 graden. Dat is op zich prima. Er kan regen worden verwacht. Dus als je wil zwemmen,
0: zo zegt ze.
3: Sorry. Dan is dat mogelijk, maar je kan een buitje verwachten. Dus voor de rest, ga lekker naar de rommelmarkt in Lunteren.
0: Renen. Scherpenzeel.
3: Of Scherpenzeel. Of ga naar Veenendaal en zoek een leuk bordspel op waar je zin in hebt met de proeverij. Er is genoeg te doen in de buurt, dus

0: is één vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
1: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: Voor jou en mij. Eén Vallei.
0: Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. Besluit het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

0: overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: We zijn gestart met Sheena Easton en The Lover and Me. Vervolgens hoorden we de Dire Straits met Money for Nothing. En daarna was het de beurt aan Rob D met Club to Death. Vervolgens hebben we genoten van een stuk reggae. En dat was door Misty in the Roots met Poor and Needly. Vervolgens hoorden we Patrick Crowley met Going Home. En zo je, daarna was het de beurt aan Queen met I Want to Break Free, de speciale 12-inch versie. En zojuist sloten we af met het vleugje Trance en Armin van Buuren met Beautiful Life. Samenstelling Adrie Spekley. Volgende week om deze tijd is er weer een nieuwe 12-inch. Graag tot dan.

0: 1 Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
2: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
1: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens als naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan. Vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

Alles uit de kast zingt de kast uit Friesland in 1993 en is daarmee gelinkt aan een ander nummer van de kast, wat collega Pieter de laatste keer in Link liet horen. En ik neem die kast vandaag over vanuit het thema in en uit de kast komen. Uit de kast komen, ofwel in goed Nederlands coming out, is een van de meest belangrijkste en soms moeilijkste momenten voor veel homoseksuele, bi- en transgender mannen en vrouwen. Ofwel, hoe en wanneer vertel ik mijn omgeving dat ik niet ben zoals de meeste mensen? Nou, zelf was ik 27 toen het voor mij duidelijk was dat ik homo was. Na een moeizame zoektocht, maar ik was ook blij toen het voor me duidelijk was. En vanuit die blijdschap en verliefdheid die er toen speelde, kon ik de boodschap goed overbrengen. Tot in de jaren 60 bleef homoseksualiteit een onderwerp waar mensen slechts fluisterend over spraken en waarbij de beestjes zeker niet bij de naam genoemd werden. Van de verkeerde kant of handjeklap begonia heette het dan eufemistisch. Nou, die sfeer werd treffend bezongen in het nummer wat ik zometeen ga beluisteren. Nadat de kast een eind heeft gemaakt aan dit nummer Alles uit de kast. Het heeft niks met het onderwerp te maken, maar het is ook wel weer heel toepasselijk, vind ik eigenlijk. Goed, treffend werd deze sfeer ook bezongen door de Beatles in You've Got to Hide Your Love Away. Want met dit lied wilde het kwartet heimelijk hun homoseksuele manager Brian Epstein een hart onder de riem steken.

0: Niet alleen Brian Epstein zat nog in de kast. Voor heel veel artiesten was het not done om voor hun geaardheid uit te komen. Waardoor sommige muziek een extra speciale lading kreeg. Neem bijvoorbeeld het nummer Mad About The Boy van Noel Coward. Coward was homoseksueel. Maar toen hij het nummer schreef was het 1932 en zijn platenmaatschappij weigerde het uit te brengen. Het maakte cirkel rond, wetende dat dit nummer geschreven is door een homoseksuele man die elk woord van Mad About The Boy meende. Dat vertelde Diana Washington ooit eens in een interview. Dus ze was zich ervan bewust dat zij dit nummer wel kon zingen, maar dat het in de tijd dat het uitgebracht werd, dat het eigenlijk nooit gezongen kon worden door een man. Als je dat weet, dan luister je toch heel anders naar dit nummer. Mad About The Boy van Noel Coward. Deze uitvoering van Diana Washington is uit 1965.
1: I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit it.

0: Je luistert naar Link. Elke zaterdag van 10 tot 11, een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema. Linkmeester van deze week is Henk Gieling.
1: Het thema van Link vandaag is de kast. We zitten nu nog even in die kast en straks komen we uit de kast. Iemand die zijn hele leven in de kast is blijven zitten is Freddie Mercury, die eigenlijk Farrokh Bulsara heette, de frontman van Queen. Tijdens zijn leven ging wel het gerucht, maar zelf wilde hij daar nooit duidelijkheid over geven. En pas toen in 1991 bekend werd gemaakt dat hij aan AIDS was overleden, kwam hij als daardoor eigenlijk alsnog postuum uit de kast. En achteraf kan je zeggen dat veel nummers die eerder genoemde heimelijke boodschap had, denkend aan nummers als You're My Best Friend en I Want To Break Free. Maar dat nummer is eigenlijk helemaal niet door Freddie geschreven, maar door John Deacon. Ook wel heel bijzonder. In het nummer Lily of the Valley hoorde je Freddie's persoonlijke worsteling in amper 2 minuten. Freddie was deels geïnspireerd door de gelijknamige roman van de Franse schrijver Honoré de Balzac. De tekst zou daarop gebaseerd zijn, maar een ander verhaal over het nummer is meer van persoonlijke aard. Het zou namelijk gaan over de tweestrijd van Freddie over zijn geaardheid. Want op dat moment was hij nog in een relatie met Mary Austin, maar hij zou toen al hebben

Nog altijd zitten er ongetwijfeld veel homo-artiesten in de kast. Noem maar eens binnen 10 seconden 3 bekende Amerikaanse zangers die openlijk homo zijn. Blijft stil. Ik bedoel maar. George Michael wachtte ook lang naar eigen zeggen om de boulevardpers bij zijn moeder weg te houden. En dit is Freedom uit 1990, een nummer dat hij eerst met Wham had opgenomen en waarmee hij later zijn echte vrijheid kon uiten.

Ah, er zit toch een lekker nummertje. Lang niet gehoord. Heerlijk om weer eens terug te horen hier in Link. Nog een Engelse zanger die er pas na lang draaikonten voor uitkwam. Elton John. Iemand die in zijn lyrics wel heel braaf binnen de commerciële lijntjes bleef. Totdat hij in 1991 dit nummer schreef en uitbracht over de verliefdheid van een homotiener op een andere jongen.

Er zijn ook heel wat talentenjachten geweest waarbij de winnaar te horen kreeg dat het beter voor zijn imago zou zijn om niet uit de kast te komen. Will Young bijvoorbeeld, die het Engelse Idols won.

Ja, wat dacht je dan van de Nederlandse idols? Jim Bakker die won destijds, maar Jamal Lohman startte toen nog in de kast zijn carrière met dit nummer.

Nou, gelukkig is het met beide goed gekomen. Nou, als je dan zo in en uit de kast als onderwerp hebt in Link vandaag, dan kan er natuurlijk één man zeker niet ontbreken en dat is Robert Long. Dat is een boegbeeld van openheid. Al in de jaren 70 had hij groot succes met zijn album Vroeger of Later, waarin hij heel wat heilige huisjes omver schopte. Hij was openlijk homo en bezingt hier de relatie met iemand die ervoor kiest in de kast te blijven zitten.

heb je ontmoet op het Torbekkeplein. Je wachtte op iets, blijkbaar stond er voor niets, blijkbaar. Je leek zo ontroostbaar en eenzaam te zijn. We keken en wachten wat, praten en lachten wat. Toen ik je vroeg

ontbijt, zei je, ik ga nu dan maar. Het was heel erg fijn bij jou, dag, en ik bel je gauw. Uren nog rook ik de geur van je haar. Ik lachte en floot die dag, God, ik genoot die dag. Ik voelde me beter dan sedert een jaar, totdat ik je zag.

vrouw met haar vent. Eerst me zo warm gevoeld, nu me zo arm gevoeld. Ook je adres was me toen niet bekend. Eensklaps

maanden verstom je weer. Plotseling kom je weer, meestal alleen. Als je niet verder kan, dan streel en omarm ik je. Troost en verwarm ik je. Kun je het leven dan 's morgens weer aan? Dan ga ik.

Annie M.G. Schmid. Nou, die had ook lak aan heilige huisjes. Het woord fuck mocht bijvoorbeeld niet worden gebruikt van de omroepbazen. En dat wist ze dan weer meestelijk te tarten door voor de televisieserie Ja, zuster, nee, zuster een liedje te schrijven over de fuck-fuck-fuxia. Oktober 1977. Toen ging de vierde grote musical van Annie M.G. Schmid en Harry Banning in première. En die heette Foxtrot. Het verhaal speelt zich af eind jaren 30 en bevat veel autobiografische elementen van Annie's eigen leven. De hoofdpersoon wordt, net als Annie zelf in die tijd, verliefd op een homoseksuele jongen. Ze wordt zwanger van een vriend van hem en ondergaat een abortus. Dit alles tegen de achtergrond van het opkomend fascisme en de naderende Tweede Wereldoorlog. Maar natuurlijk gelardeerd met de kenmerkend ironische Annie-humor. Zelf noemde ze deze musical iets luchtigs met een afgrijzelijke ondertoon. De homoseksuele jongen werd gespeeld door Willem Nijholt. Een van Annie's liedjes die hij als zijn personage in die musical zingt is Sorry dat ik besta. Willem, in die tijd al jaren openlijk homoseksueel, merkte tijdens de try-outs dat er niet altijd positief werd gereageerd op het lied. Hij deelde dat Annie mee en ook dat hij het moeilijk vond om het te zingen. En Annie reageerde met niet zeuren jongen, je doet pionierswerk. En daar kon Willem het mee doen. Vandaag in de kofferbak dit nummer met uiteraard ook de originele versie van Willem Nijholt, maar ook die van Gerard Maarsakker en Paul de Leeuw en Simone Kleinsma die dit nummer als Annie zong in de musical was getekend Annie M.G.

nette erotiek. Voor ons geen achtergrondmuziek, maar de stilte en de schaduw van het portiek. Liedjes klinken om ons heen, zo gewoon en zo algemeen. Als confectie van C en A, altijd Romeo, altijd Julia. Daar is de liefde voor bedoeld, Romeo en Julia. En dit is wat je denkt en voelt, sorry.

luistert naar Link. Dit is Link. Linkmeester van deze week is Henk Gieling.

Nou, Els de Schepper uit België kwam op heel veel manieren uit de kast. Nikki Tutorials is een bekende YouTube-ster met miljoenen volgers. Ze laat in haar video's zien hoe je mooi kan opmaken. En ze was veel in het nieuws omdat iemand haar had proberen te chanteren met het feit dat ze ooit als jongetje was geboren en dus transgender was en daar was ze niet open over geweest. Uit de kast komen is dus nog niet vanzelfsprekend. Wat zou het moeten uitmaken van wie je houdt en waarom je daarop beoordeeld moet worden? Dat vraag ik me nog steeds af. En de problemen worden bijna altijd veroorzaakt vanuit religieuze fanatici en angsten. Het gaat toch om liefde? Met Same Love leverden straight rappers Macklemore en Ryan Lewis samen met de openlijk lesbische Mary Lambert in 2013 het statement. When I was in the third grade, I thought that I was gay. Cause I could draw, my uncle was and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant.

0: Linkmeester van deze week is Henk Gieling.
1: Maar over 40 jaar, wie weet, staan er liedjes op de hitparade. Niet alleen maar over hij en zij, maar ook over hij en hij werd er al gezongen in Foxtrot. Nou, wat is er eigenlijk van deze droom uitgekomen? Is er veel veranderd in de muziekindustrie wat betreft in de muziek openlijk beleiden van wie je houdt? En is het belangrijk of iemand wel of niet uit de kast komt? Dat kun je natuurlijk ook afvragen. Er is nog steeds druk die platenmaatschappijen uitoefenen. Ze zijn immers bang dat de liedjes te exclusief zouden worden en mensen zich er niet in zouden herkennen. Terwijl er nooit wordt gezegd dat heteroseksuele liedjes exclusief zijn. Er zijn dus de afgelopen decennia wereldberoemde artiesten geweest die duidelijk hebben gezegd niet hetero te zijn. Bijvoorbeeld Elton John, George Michael, Melissa Etheridge en in Nederland herkennen we bijvoorbeeld Claudia de Breij. Nou, als homoseksuele zanger of zangeres moet je vooralsnog een keus maken of en in hoeverre je je geaardheid terug laat komen in je muziek. Eigenlijk is dit gegeven best opvallend, aangezien je als muzikant ook niet hoeft na te denken over of je wel of niet van zingt vanuit vrouwelijk perspectief als je vrouw bent of mannelijk perspectief als je man bent. Maar goed, vlak voordat Sam Smith in 2014 zijn debuutalbum Indie Lonely Hour uitbracht, kwam hij uit de kast. En toen stond hij dus ook voor deze keuze. Op zijn debuut geen liedjes over homoseksualiteit te vinden, omdat hij in deze periode aangaf geen woordvoerder of voorvechter van gelijke homorechten te willen zijn. Toch kwam hij er later achter dat hij eigenlijk ook niet aan het bespreken van dit onderwerp kan ontkomen, aangezien hij nou eenmaal een publiek figuur is en rolmodel. Hij omarmde zijn lot en op zijn album The Thrill of All komt het dan helemaal goed in de muziek, want dan komt hij volledig uit de kast.

Sam Smith was dat met Him. In de musical Rent spant het erom of de twee dames het met elkaar uithouden in Take Me For What I Am. Take Me Or Leave Me.

0: Dit is Link. Elke zaterdag van 10 tot 11 bij Ede FM.
1: Goed, even een soort conclusie die ik toch zou willen trekken. Gelukkig lijkt er dus een nieuwe generatie artiesten opgestaan die het niet langer stiekem over willen doen wie of wat ze zijn. In de videoclip bij Desire, bijvoorbeeld van Years and Years, mogen ook ho-labies vrijuit flirten. En over zanger Olly Alexander maakte de BBC onlangs zelfs de documentaire Growing Up Gay. En de populaire Troye Sivan is ook zo'n rolmodel. Hij begon op YouTube, zonder censuur. En nu kust en kietelt de 22-jarige Australiër in zijn clips heel wat af met andere knappe kerels. Nou, in onze land heeft Robert Long veel betekend voor de emancipatie. Daar heb ik straks al bij stilgestaan. En daarna heeft Paul de Leeuw dat stokje dus van hem overgenomen. U hoort hem straks al even in Sorry dat ik besta, maar ik sluit deze link graag af met een heel vrolijk, nietszeggende eigenlijk. Maar ik vond het wel leuk. Paul de Leeuw met een nummer uit 1992 als laatste plaats.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardee, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardee werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weer spreken dat Ardee er academische functies had, die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterlo.

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Ook in deze aflevering weer bekend en iets minder bekend door elkaar. Ja. En afgelopen week kwam daar ook het bericht van het droevige overlijden van Journey Kaagman van de Nederlandse band Earth and Fire. Als liefhebbers van de muziek uit die tijd kunnen we natuurlijk daar niet omheen. Daarom wat extra aandacht voor die band en Journey. En we beginnen met een nummer 3 notering van ze uit 1973. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

De regendans van de Temptations, 1967, I Wish It Would Rain. En ik sluit me daar helemaal bij aan. Wat een ellende in die droogte. Alice Cooper, ja, dat was een bekende zanger die ook al een aantal mooie hits had. Onder andere Schools Out. Nou is het een beetje later, vakanties zijn nog weer bijna afgelopen. Gaan toch maar draaien.

Het Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

John Lennon en Jealous Guy. Ja, hij draait van de LP hier. En die LP, er staat op dat hij quadrofonisch is. Ja, dat is zo'n geluidsexperiment wat uiteindelijk nooit echt wat geworden is. Ook al was de kwaliteit nog zo mooi. Stereo vanuit 4 kanalen in plaats van 2 kanalen. Terug naar 1965 met Petula Clark, Downtown.

Heerlijke muziek uit 1967. The Small Faces met Ichiku Park. Normaal gesproken rond het half uur in dit programma altijd de jingle van de week. Een jingle van een zeezender of een andere zender die ooit in de jaren 1960 tot 75 gedraaid heeft. Maar vanwege het overlijden van Johnny Kaagman dacht ik nee. Ik ga nu gewoon lekker twee platen van Earth and Fire draaien om die prachtige stem en die schitterende samenwerking tussen die goede zangeres en die band nog eens even voor het voetlicht te brengen. Ik draai twee nummers van ze en het begon bij Earth and Fire met eigenlijk een afdankertje van George Kooijmans, u weet hem, van The Golden Earring, die wel voor die band uit Den Haag, die je in hun voorprogramma zou spelen, nog een leuk nummer had. Het heette Seasons. En dat was meteen een schot in de roos, want binnengekomen in de top 40 in januari 1970 werd het meteen een nummer 2 notering. Het begin van het succes van Earth and Fire en daarmee ook voor Johnny Kaagman.

De eerste plaat van Earth in Fire was in feite de eerste single die de top 40 bestormde. En in de periode tot en met 1974 zouden alle nummers die Earth in Fire op single uitbracht in de top 10 eindigen. Daarna werd het vlot minder. En dat heeft toch waarschijnlijk te maken gehad met het feit dat er niet meer een zender was die zich volledig toelegde op top 40 muziek. Ja, wel de, na het verdwijnen van de zeezenders, Hilversum 3. Met op de vrijdagmorgen de muzikale fruitmand. Jawel, want dat was ook populaire muziek. Enfin, laat ik maar geen wonder gaan openrijten. Het duurde tot 1979 voor Earth and Fire weer een serieus hit had met het nummer Weekend. En daarvan kun je je ook nog afvragen of het succes mede te danken was aan dat beroemde blauwe pak van Journey. Maar Journey was veel meer dan dat blauwe pak. Dat heeft ze ook later nog bewezen door haar activiteiten voor Nederlandse artiesten. Om te zorgen dat zij een eerlijke boterham konden verdienen. En niet zoals vaak in de jaren 60 en 70 gebeurde. Met een smerig werkcontract eigenlijk. Geen cent verdiend aan grote hits. Ik noem twee voorbeelden. Zen met het nummer Heer en George Baker met zijn selection. En Little Greenback, waarvan ze zelfs nog voor de opname hebben moeten betalen. In plaats van dat ze dat hebben gekregen. De allereerste nummer 1 hit van Earth and Fire was een nummer dat de hitlijst in 1972 vlot beklom. Het stond er 14 weken in en inderdaad op nummer 1, Memories.

In september 2009 werd het Muziekmuseum voor het eerst uitgezonden. Dit jaar bestaat het programma dus 17 jaar. Al sinds 2010 is er de gewoonte om van september een themamaand te maken. Afgelopen jaren kwamen onder andere langs de thema's het weer, 45 toerensingles, steden, Nederlandstalig, maar ook uren waarin uitsluitend één band of schrijvers werden gedraaid, zoals Lennon en McCartney covers, The Birds, Sandy Coast, enzovoort, enzovoort. Dit jaar wil ik het wat anders doen. Dit jaar mag u als luisteraar van het Muziekmuseum meebeslissen. Heeft u een thema of groep waarvan u vindt dat u aan bod moet komen? Stuur een mail aan wijdraaien@gmail.com en laat weten wat u leuk zou vinden. Houd er wel rekening mee. De muziek moet passen in het format van dit programma. Dus van 1960 tot 1975. Stuur uw idee dus op naar wijdraaien@gmail.com. Alvast bedankt.

Ja, zo gaat het helaas ook in de liefde. It's Over, dat was Roy Orbison. Altijd wel in de zomer een zomerplaatje draaien. Dus ook deze keer weer. In the summertime, dit is Mungo Jerry.

uit mijn oude platenbak. Lemon Pipers en Green Tambourine. Ik had hem op een verzamel-LP op het Kama Sutra label met de titel Remember. In 1963 was dit een hit voor Fats Domino. Red Sails in the Sunset.

Oh, zo herkenbare geluid van The Beach Boys met Do It Again. Nou, dat nog een keertje doen, dat laten we dan voor de volgende keer, want we zijn bijna aan het einde van dit programma gekomen. Ik wil u danken voor het luisteren. Wilt u reageren? Of heeft u een idee voor de september speciale uitzendingen? Stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Trouwens, voor de eerste week van september is er al een speciale uitzending gepland. Namelijk, u kunt het raden, over Earth and Fire. We gaan daar met een plaat van de Maastrichtse band The Walkers. Ze hadden in 1971 een grote hit met het nummer There's No More Corn on the Brussels. Graag tot volgende week.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardaye, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardaye werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardey, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardey werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. En na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je